0: I Am House Radio. This is I Am House.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

0: voyage conduire de Paris à
1: Welcome to Dialect Radio.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: big thanks to Damo, aka Genix, for that amazing guest mix. As I said at the top of the show, he's just released a collection of tracks from his You Need Now album, but beautifully reworked into a downtempo style. Definitely recommend checking that out. And a special thank you to you at home for joining me too. We'll be back next month at the same time with a mix from Planet of Souls. Take care.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio. We'll be right back.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
7: Hoi, ik ben Marcel.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: coming up in 20 minutes.
1: Dream a little dream with me.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, of opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school, of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van

altijd goed om te beginnen met Alok en Khalid. Dive into me. Goedemorgen, dit is Hot Dance Radio. Welkom bij je nieuwe ochtendritueel. Hot Weekend start op zaterdagochtend. Ben benieuwd wat jouw ritueel is. Hoe ben je opgestaan vanmorgen? Heb je gelegenheid om even rustig op het randje van het bed te gaan zitten en te ontwaken? Of stonden er gelijk wat opdringerige huisgenoten naast je? Zou allemaal kunnen. Laat het ons weten via een berichtje op de Hot Dance Radio app. Of mail naar studiohotdanceradio.nl. Veel goede muziek. Hits with a beat, zoals je van ons gewend bent. Het Guru Josh Project zometeen. Infinity. En ook Google met Forever. Maar eerst natuurlijk Another. Dit is How You Feel.

little dream with me. Armin van Buuren en Sam Gray met Dream a Little Dream. Ja, niets ervan. De zaterdag is net begonnen. Welkom in je Hot Weekend Start op Hot Dance Radio. In plaats daarvan gaan we luisteren naar goede muziek natuurlijk. Want zometeen New Religion van Babarexa en Fadeless. Lekker. En John Summit staat ook nog klaar met Shades of Blue. Maar eerst een beetje gek doen met Martin Garrix en Love. Dit is Mad. You.

0: weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij in de bovenkamer, links en rechts, gaat het echt volkomen fout bij het horen van dit nummer. Als ik hem intensief luister althans. Rampa en Adam Port met Crazy For It. Ja, het gaat weer helemaal goed komen met Haven en Caitlin Aragon en I Run. Die hoor je namelijk zo.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Raven en Caitlin Aragon met Iron. Misschien heb je zojuist je hardloopschoenen wel ondergedaan. Om een stukje te gaan redden door het park. Hartstikke goed. Als je maar je Airbuds in je oren hebt met Hot Dance Radio erop, dan komt het natuurlijk helemaal goed. Hey, zometeen een Nederlander die het lef had om 25 jaar na dato een enorme hit opnieuw uit te brengen in een housejasje. Je hoort hem zo na Rivers van Afrojack en Amel.

0: Reclame van MK en Crystal. Je hoorde Dior op Hollands Radio. Een van de nummers daarvoor was van Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight. Het origineel komt natuurlijk uit 2000 van het Franse duo Mojo. En Oliver Heldens heeft het kort geleden opnieuw gedaan en bracht het daarmee terug in de dance scene. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Ja, hallo.
1: Hallo.

klinkt lekker, hè? Ja, Oscar, Matt K, je zou er zomaar verslaafd aan kunnen laken. I think I'm addicted, hoorde je op Hot Dance Radio. Zometeen Ray met Where's My Husband. En ook Marshmello in Portugal staan klaar. Phoenix. Maar eerst Calvin Harris en Sam Smith. Ja, deze ken je ongetwijfeld. Dit is Desire. I want you.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

van deze Britse DJ is James Edward Lee Marsland. Maar hij heeft zichzelf omgedoopt tot James Hype. Vanwege de zeer snelle technische mixing. En de live mashups en scratching die hij doet als hij op het podium staat. Hey, welkom terug. Dit is jouw Hot Weekend Start op Hot Dance Radio. Met zometeen Offenbach en Overdrive. Maar eerst Alok. Dit is Jungle.

Chasing Paradise. Ik vraag me altijd af hoe dat eruit ziet. Dit was een poging van Kygo en One Republic. En daarvoor Lost Frequencies nog met So Much Beauty op Hot Dance Radio. En zometeen de man, de Nederlander, die wereldwijd doorbrak met een remake van Show Me Love. Als echte kenner weet je natuurlijk over wie het gaat. Je hoort hem zometeen naar Topic en Becky G.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Ik zag de heren afgelopen week tokkelend op een gitaar in diverse shorts op Instagram voorbij komen. Ja, het zijn inmiddels echte buddies geworden. En we hadden ook Sam Veld nog met Lost in Desire. En ja, die man uit Bokstel is wel heel duurzaam bezig hoor. Elektrische mobiliteit, duurzame energie en innovatie rond klimaatoplossingen. Dat is wat hem bezighoudt. Vraag ik me alleen wel af, hoe verplaatst hij zich nou wereldwijd over festivals eigenlijk?
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Bless en Baby Close met Kisses. Ja, mijn buurman wordt er altijd
1: voor mij van, is blij. Ja. Is gewoon een grote blij.
0: Zometeen Chesto en Becky Hill. En dan maakt het ze niet zo heel veel uit. Je hoort ze toch met Nothing Really Matters. Naar Shadows. Dit is John Summit en Lavinia. Comfort.

Alleen de beste hits with a beat hoor je hier. I Like It, Alesso en Nate Smith op Hot Dance Radio. Zometeen de zangeres die onder andere optrad op de Royal Wedding van Prins William en Catherine Middleton. Wie het is, hoor je naar Gorgon City. Dit is Never Let Me Down.

Free van Calvin Harris en Ellie Goulding. Die laatste trad in 2011 op de Royal Wedding van Prins William en Catherine Middleton. Ze zong daar drie nummers, Starry Eyed, The Writer en Your Song. Ja, en op Your Song met Elton John zouden ze hun eerste dans hebben gedaan. Hoe mooi is dat? Zometeen evacueren we de dansvloer, althans Cascada gaat het doen. Beetje vroeg hè, op de dag. Maar goed, je kan maar nooit te vroeg zijn. Je hoort ze na Joel Curry met Bad.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Misschien is het wel de manier waarop jij vanochtend je bed uit bent gekomen. Upside Down, Jaden Boysen hoorde je met David Guetta samen. Hot Dance Radio, dit is je Hot Weekend Start. De beste manier om je zaterdag te beginnen. Ik weet niet of je je kopje koffie al hebt gehad. Die van mij loopt nog. Ik doe er zometeen ook nog een beetje cream in. En die hoor je dan ook gelijk met What You've Done To Me. Je hoort hem na Matt Cesari. Dit is I Feel So Good.

er is maar één locatie voor de hits with a beat. En dat is natuurlijk hier bij Hot Dance Radio. Zurb, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa hoorde je met Location. Disclosure staat voor je klaar, net als Jodas Blue, die hoor je zo meteen. Maar eerst de man die vanavond om 11 uur ook aantreedt op Hot Dance Radio, maar dan met zijn eigen Dark Light Sessions. Ik heb het natuurlijk over Feather Legrand. Je hoort hem alvast met One Two Step.

0: No Broke Boys. Disco Lines hoor je met Tienasje op Hot Dance Radio. Oh, het is al bijna 11:30, zie ik. Ja, op naar de middag. Time flies when you're having fun.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

James Hype, een Be Mine op Hot Dance Radio. Ik vroeg me laatst af, hoe is het toch met de mannen van Kraak en Smaak? Ja, ze zijn bezig met een nieuw studioalbum, Velvet Seas. Komt binnenkort uit en ze gaan ook uitgebreid toeren dit jaar. En eind van het jaar natuurlijk live op het Amsterdam Dance Event. Nu nog even genieten van Squeeze Me.

avond. En dat moet je niet hebben. En waar ze beter kunnen omgaan met die warmte is natuurlijk in Afrika. Je hoorde zojuist een typische Afro House track. Die was van Shimza, Arco en Kasango. Die laatste komt ook uit Afrika. En je hoorde Fire Fire. Dit is Hot Dance Radio met nu Becky Hill en Sigala. Dit is Heaven On My Mind.

Nederlandse zon, Franse klanken, wat wil je nog meer? Je hoorde Kangs met Never Going Home. Dit is Hot Dance Radio. Op naar de lunchdrops met Marcel Kroonen zometeen om 12 uur. Voor die tijd nog Tiësto met Bring Me To Life en Katharina van Martin Garrix. Maar eerst natuurlijk Chris Lake. Dit is Savannah.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Cassius was dat op Hot Dance Radio.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Over een paar minuten heb ik voor je een gloednieuwe van een Amsterdams duo. Welk duo? Dat hoor je zo.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Joe Curry en Becky Hill op Hot Dance Radio met History. Ondertussen is natuurlijk al heel wat lekkers voorbij gekomen, maar ik heb nog wat heerlijke bites voor je in de aanbieding. Tijdens deze lunchstops, Alok, Ella Airy en Kenny Dope bijvoorbeeld met Deep Down.

Kygo en Hela bij Hot Dance Radio Without You. Zo in het volgende uur Milkshake van Kelly's in een nieuw jasje. Nieuw werk van Tiësto en ook de gloednieuwe Martin Garrix. Nu Paul Wolfhood en Karine Lomax, Looking for

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

Kyrnjee, Justay, Jack Staal en John met Turn the Lights Off. En daarmee openden we het tweede uur van Lunchdrops. Stel, je hebt een track die is al 20 jaar oud. En je vraagt aan Alex One, kun je er een nieuw jasje van maken? Dat die weer helemaal anno nu gaat klinken. En dan krijg je dit als eindresultaat. Kaylee's met Milkshake.

MK en Clementine Douglas met Come Find Me. De man die je zo gaat horen was tot zijn 20ste profsurfer in Australië. Ja, ik maak geen grappen. Totdat hij in Los Angeles per ongeluk achter een draaitafel kwam te staan. De rest is geschiedenis. Hij draait nu op Tomorrowland en in Coachella. Fisher met Stay.

0: Your Night van Amber hier in Lunchbox. Wij gaan even naar de break. En na de break de twee mannen Prospa en Clooney uit Engeland met Free Your Mind. Tot zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Martin Garrix. Persoonlijk, ontwapenend met Katharina. Voor het eerst hoor je hem zelf zingen. En natuurlijk is deze tekst meegeschreven door Bono. Ja, die van U2.

Out van Rain Radio en Greg Gorman. En je zou er bijna een kreuntje voor laten. Inderdaad. En zo zijn we alweer bijna aangekomen aan het einde hier van Lunchbox. Fijn dat je luisterde. Morgen ben ik er weer.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

bent bij de gekte van de hits with a beat. Hot Dance Radio, Loco Loco, Gordo en Reinier Zonneveld. Hier bij Hot Dance Radio, Peter Teunissen bij je. Ik dans met je mee op al die lekkere hits with a beat tot 4 uur. Zometeen R3 Hap, Mufasa en Rani. Tot op diepte gaan we door. De dieptes van de oceaan, Calvin Harris en Jesse Reyes. Maar eerst nog meer gekte. Crazy for it, Rampa, Adam Port, Enemy, Boy Noise, Vincent.

Shooting Stars bij Hot Dance Radio. The Hits with a Beat. Je hoort ze hier en je beweegt er misschien lekker op mee. Denk het wel, toch? Straks Animan, Ellie Goulding, Jaden Boschen. Maar eerst, ja, de zomer is al begonnen eigenlijk, hè? Nog voor de meteorologische zomer. Ja, want dat is 1 juni. En dan moeten we nog 3 weken wachten voordat we de echte zomer begint. Maar het voelt al zo lekker aan. En dan heb je natuurlijk Jack Jones nodig met Instruction.

0: weer, die wil je niet missen natuurlijk. En de vraag is toch, mocht je nou toch een keer alleen op de bank televisie zitten kijken, ben je dan wel helemaal alleen? Of kijkt er iemand met je mee? Of iets? Het wordt heel spannend. Straks meer erover.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Bibi Rexha en Faithless. New Religion, heel bijzonder als je Faithless bent, toch? Hot Dance Radio, The Hits With A Beat, die hoor je hier. En ik zei net al, als je tv kijkt, alleen op de bank, ben je dan wel alleen? Of valt het wel mee? Ja, ik heb begrepen dat er ook naar jou gekeken wordt als jij televisie kijkt. Door de fabrikant. Want wat doen ze namelijk? Ze gebruiken het systeem ACR, Automatic Content Recognition, om hele kleine stukjes van wat je kijkt, zeg maar, over te nemen. Een soort Shazam, maar dan met tv-beeldjes. En dan herkent hun systeem, zeg maar, waar jij allemaal naar zit te kijken. En dan kunnen ze dan weer allerlei informatie uithalen. Welke films kijk jij? Kunnen ze reclame aan koppelen? Want die televisie tegenwoordig is natuurlijk ook nogal interactief. Er zit reclame in. Er worden bepaalde programma's voorgezet, films voorgezet die je wil zien. Dus allemaal reclame, allemaal om money te verdienen. Dus op die manier kijkt de fabrikant met je mee. Niet alleen als Big Brother, maar ook gezellig om op de bank samen tv te kijken. Zometeen Avenbach, Ella Henderson, maar eerst Wrighton & Kalo. Dit is Rinse & Repeat.
1: Time to make the club go up. Time to shut the club down.

Dit bij Hot Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier. En die waren vanochtend extra heet. En niet alleen door de temperatuur buiten, maar ook door de hot weekend start van Mark Simons. Vanaf deze week, ieder weekend bij Hot Dance Radio. Yes. En ook luisteren via de app, hè? De Hot Dance Radio app. Die kun je gewoon downloaden. En dan hoor je bijvoorbeeld Dimitri Vegas en Like Mike en Kiara. Eerst Side Piece, dit is Cry For You, Hot Dance Radio.

vanavond. Die wel van mashes houdt. Dat is de koning van de mashes. Mashups, alle verheldens. Zometeen hier, Lady van hem. Na Tiësto en Tears for Fears en Rule the World.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hey, dit is Daniel Mordo. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde

Blijft een mooie dag. En om een beetje blij te blijven heb je ook serotonine in je lichaam nodig. En dat kun je uit een banaan halen, maar ook uit James Hype's Serotonin. Zometeen na Superman Lovers en One Republic, Starlight.

0: Yo, get him, Mike Dean.
1: Je zou het niet zeggen, maar hij was helemaal verrast toen het hem overkwam. Dat hij internationaal doorbrak, More P. Hier bij Hardings Radio met On Again. Goedemiddag, The Hits With A Beat, Yvonne Vedder LeGrand, One Two Step, Mayors Jonas Blue en Ewa. Dit is Something Stupid.

0: jij de informatie op je computer of op je smartphone. De cookies verzamelen natuurlijk van alles, hè. Tegenwoordig moet je ook steeds meer aangeven of je wel of niet wil dat het opgeslagen moet worden. Maar waar komt dat woordje cookies toch vandaan? Ja, straks meer.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

John Summits en Lavinia, Shadows, bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En op je computer daar worden cookies verzameld. Als je misschien wel weet, je moet ook altijd even aangeven, wil je dat alle cookies opgeslagen worden? Of maak je er een keuze uit? Of wil je dat ze helemaal niet opgeslagen worden? Sommige cookies zijn noodzakelijk. Cookies uit de supermarkt bijvoorbeeld, van de bakker, zijn soms een beetje noodzakelijk. Maar die cookies bedoel ik natuurlijk niet. Maar hoe komen ze nou toch aan die naam cookies? Ja, dat is een goede vraag. Spam ken je bijvoorbeeld ook als een woord. Waar komt dat nou vandaan, die ongewenste mail? Waarom heet dat spam? Nou, dat komt bij een Monty Python sketch vandaan. Daar hebben ze dat op gebaseerd. Maar die cookies heeft te maken met een computerprogramma dat ooit bestond. Waarin allerlei boodschapjes naar je toe werden gestuurd. Quotes uit series als Star Trek. En je wist gewoon niet, zoals ook met een fortune cookie, wat voor boodschap er dan naar je toe gestuurd werd. En daar komt het eigenlijk vandaan. De cookie. Komt van Fortune Cookie. Dus op die manier had Hot Dance Radio zometeen Armin van Buuren. Hier is Freemasons.

Ach, mannen die vrienden zijn, die mogen tegenwoordig toch ook gewoon van elkaar houden en dat laten zien, toch? Als een bromance. Bromance van Tim Burke en Avicii hier bij Hot Dance Radio. En zometeen de man die alles kan doen aan een goede vibe voor de zaterdagavond om daar naartoe te leven. Met de Weekend Vibes, Maurice Franke. Straks na 4 uur, naar onder andere Bless.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app.

Ja, beter kunnen we het uur niet beginnen, toch? Met deze zomerse knijter van Jugal Soto, Jamaican Bam Bam. Hey, welkom, het is 4 uur geweest. Dit is Hot Dance Radio. Leuk de maand opstand trouwens. Op de zaterdag, terwijl je niks hoeft te doen, draai bij de hits en de classics. Hot Dance Radio. Zoals deze van Joel Corey. Bum, bum, bum.

Waar is de brand? Medusa, One Republic, en Leonie en Fire, en daarvoor Alesso en Becky Hill en Surrender. Daar waar je niks aan doen bent, drijven de hits zoals gezegd en de classics, waaronder Metzeseri en Afrojack nu. Dance Radio. En Amel.

0: eigenlijk hebben we wel toppers van DJ's hier in Nederland. Hij komt gewoon uit Veenendaal. Nicky Romero hoorde je samen met Nervo en Like Home. Meer classics en hits? Je weet het onderweg voor je.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Wat klinkt de muziek zo anders? Als de zon schijnt, vind je niet? Lekker zomers op laat van de Bauza. En Magnetic. Het is een zaterdagmiddag. Hot Dance Radio op je radio. Ga je vanavond nog wat doen? Laat ons dat even weten, oké? Via de website. Lucas en Steve, nu onderweg. Dance Radio. En Jordan Shaw.

Is al een jaar oud deze, maar hij blijft lekker. Crystal and Notion, The Days. Daar wordt op Purple Disco Machine en Eiler. En Dopamine, dit is Hot Dance Radio. Menu Disco Lines en Tinashe. Hot Dance Radio. Disco X on

Volgens mij begon zijn carrière met de hit van Mr. Pros Waved in de Robin Schulz remix. Ik heb het namelijk over Robin Schulz en Kiddo. Je hoorde All We Got. En hij komt alleen maar tot rust in zijn woonplaats Östanbroek. Hij zegt, mijn carrière is nog steeds niet te begrijpen. Het is nog steeds een ongelooflijk gevoel. En het is niet om de woorden uit te brengen. Aldus Robin Schulz, hier is Disciples.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

0: En zo is het 5 uur geweest. We begonnen met Another en 55 Ultra. Talk to you. Lekker hoor. Hits en classics onderweg voor je. You Not Us. Mikasa. Chucks hoor je zometeen naar John Summer en Ines. Hier is Crystallized op Hotness Radio.
1: I know why you walked into my

8 jaar oud al deze plaat. Armin van Buuren, James Newman en Therapy. Daarvoor de Swedish House Mafia. En Wait So Long. En nu een lekkere knijter. Elko Klein, hier is Transmission. I dance right.

0: Hou je vast. Officieel heet hij Alok Akbar Perez Petrillo. Give it up, Alok. Hoor je ons samen met Baby Rexha, Deep in Your Love. Hou hem in je agenda. 19 juli en 24 juli staat hij in Boom. Oftewel Boom België. Ja, dat klinkt zo mooi. Met Tomorrowland. Dance Radio. Meer hits onderweg.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

somebody else. Kijk ook, Khalid en Driven en Save My Love. Alles ready op de zaterdag. Vertel mij wat je gaat doen vanavond. Ga je uit? Ga je, blijf je thuis? Maakt niet uit. Laat ons wat weten. Yes, so Brianna Grace. En Beautiful Places nu.

Lucas en Steve. En weet je hoe ze in Duitsland heten? Lucas und Steve. Geintje, oké. Okay. Je hoort Martin Garrix daar weer voor. Met de biografie over zijn moeder Katarina. Dit is Hot Dance Radio. Menu, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot dance anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.

blijf een groot hit, Just Like Jackson van John and Turn the Lights Off. Het is 6 uur geweest, welkom in de avond van Hotness Radio. Classics and hits hoor je, Seth en Hayley Williams, Shimza, Arco en Kazango. Hier is Fire.

Ja, toch blijven de hits van 2025 het ook goed doen hoor. Max Dean, Luke Dean en Lucky in Candice uit 2025. En daarvoor nog Maisik, Marshall Jefferson en Slam in the Dust. En Life is Simple, Move Your Body. Nu, Topic of Fireboy, DML, Nico.

0: Toch blijft het lekker, hè? Een klassieke Jock Radio. Pas een trip down memory lane van Deep Zone. And it's gonna be a ride. En daar hebben we nog Jaden Boysen en David Guetta in Upside Down. Meer hits en classics onderweg voor je.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Blijf lekker deze. Van die nogal zenuwachtige en verlegen Ellie Goulding. Ze kan namelijk niet zo goed op het podium staan. Wordt ze een beetje bang. Calvin Harris en Ellie Goulding hoorde je dus. Miracle over the South Star, I miss you. En dit is Martin Garrix en Ed Sheeran met de nieuwe Repeat It.

0: Jij repant Daddy DJ, We Could Be Together. En weet je, het origineel is namelijk van Daddy DJ. Weet je hoe die ging? Luister.
1: Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on.
0: Ja, zo dus. Het origineel. Hier hoorde net een remix samen met Gabriel Ponte. Dus daarvoor nog Martin Garrix en Ed Sheeran met de nieuwe Repeat It. En dit is John Summer en Hela, Where You Are. Hey, en tot morgen.

0: Oldies on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
4: Hot Dance Radio app.
3: The Hot Dance Radio app.

وقعد بالفخ. بكرة لما اوعى بحكي لك اوبس قلبي دق.

0: disco meets house.
1: DJ Keanu. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai de tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.

0: me in the silence of a...
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

0: nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.